Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achter, hè?
2: Ja. Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. En het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo-Oalewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese zonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de zonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakt de overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland. This ain't no disco.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Best of TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Almere investeert in het onderwijs en politie onderzoekt steekpartij in de waterwijk van Lelystad. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer in de loop van de dag geregeld zon met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
1: En dit was het NOS Journaal.
4: Eens even kijken hoe druk het op de weg is. Nou, je kunt overal nog lekker doorrijden. Er is wel een flitser gemeld. Die staat op de A27 bij Almere. Vanuit Hilversum, hectometerpaal 112,4.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: O dierbaar België, o heilig land der vaderen. Onze ziel en ons hart zijn u gewijd. Ja, ik ga het Belgisch volkslied nu maar goed oefenen.
1: Ik had het zo snel niet herkend.
4: Wat een geweldige prestatie. Heerlijk. Ja. Er is nog gerechtigheid, mensen. Jawel.
1: Ja, je kunt bellen wat Belgen. Je wil.
4: Ja, daarom. Dus ja. Ik ben benieuwd wat hij nu gaat doen, Trump. Nee, maar gefeliciteerd voor de Belgen. Dus we zijn vanaf nu voor België natuurlijk.
1: Ja, Trump kan nu toch niet meer bellen om te zeggen van ze moeten terug in het toernooi. Dat kan niet meer.
4: Nee, dat ene doelpunt, dat telde niet van België. Zoiets.
1: Oh. Zeg, jij begon met een volkslied. Althans, dat verklapte je dan daarna weer omheen dat het een volkslied was. Ik was al bezig met het Wilhelmus, want de koning komt naar mijn stad volgend jaar.
4: Ja, dus zeker. Lelystad dan. En bijzonder, want dat is het in het jaar dat hij 60 wordt. Dus dat is dubbel feest, lijkt me.
1: Ik zat nog te denken, zou we iets organiseren voor alle mensen die 60 worden in Lelystad?
4: Dat zou zomaar kunnen.
1: Dan mag mijn vrouw lekker vooraan zitten.
4: En anders zouden wij dat kunnen doen.
1: Ja.
4: Toch? Zoiets. We gaan van alles bedenken natuurlijk vanwege dat koninklijke bezoek. Ja. Maar eerst maar is het nieuws van deze dag. Oh, dinsdag de 7e juli. Ja, toch wel teleurgestelde reacties op het besluit van Staatsbosbeheer om alle buitencentra in natuurgebieden te sluiten.
1: Ja, en in de zomerserie zitten we in de kerk. We nemen een kijkje in Krachenburg, waar in de oude katholieke kerk huizen zijn gemaakt.

0: Een van de vrolijke hits van Hot Chocolate. En je hoorde Girl Crazy.
1: Staatsbosbeheer sluit alle buitencentra in het land, waaronder ook het centrum Almeerhout en Oostvaardersplassen.
0: Nou, spijtig, zeggen natuurliefhebbers.
2: Ja, ik vind het ook verschrikkelijk jammer. En ja, dit is toch superleuk om hier in de buurt te hebben. En dan denk je, ja, allemaal waarom moeten dicht?
3: Wat vindt u ervan dat dit achter u gaat sluiten?
4: Ja, op zich maakt het mij niet zoveel uit. Ik kom er eigenlijk nooit. Toevallig ben ik de verleden week een keer binnen geweest, omdat ik weet dat er een zee aan het staat. Maar voor de rest maakt het mij niet zo heel veel uit.
5: Ja, ik vind het jammer. Ik vind het ook niet kunnen.
3: Want, wat bedoelt u daarmee?
5: Nou, ik vind dat we in Nederland sowieso moeite hebben om natuur een goede plek te geven. En door dit soort centra te sluiten, gaat dat helemaal wel verloren eigenlijk, hè? Het educatieve, dat is, komt niet meer voor, geloof ik.
3: Waarom kwam u speciaal vandaag?
4: Ja, ik kom puur voor de natuur.
3: Wat hebt u vandaag gespot?
4: Ik heb de vos gezien, de zeearend, kasarkas, hekrunderen, herten, de koningpaarden, het hele rattenplan eigenlijk wat hier rondloopt. Heb ik hier toch wel redelijk kunnen spotten vandaag.
3: Als de plannen van Staatsbosbeheer doorgaan, gaat dit buitencentrum per 1 januari sluiten. We staan nu hier bij buitencentrum Oostvaardersplassen aan de andere kant van de plas. En dat is het goede nieuws. Blijft natuurbelevingscentrum de Oostvaarders wel open?
6: Blijft deze wel open? Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is in ieder geval een mooi ding.
3: Dat wist u nog niet?
6: Nee, dat wist ik niet. Nee, want ik had wel gezien, volgens mij die bij de Kemphaan of zo. En hier aan de overkant in Lelystad ook sluit. In de Sallandse Heuvelrug. En nog wat van die toch ook wel grote locaties.
3: Nu is het goede nieuws dat deze nog wel open blijft. Wat vindt u daarvan?
7: Daar ben ik wel blij mee. Ja, nee, we hebben er heerlijk gezeten. Heerlijk gegeten en lekkere vlamkoeken. Dus ja, prima.
8: Die natuur, wees er zuinig op. Hè. Laten we zo blij zijn dat we die hebben. En ja, laten we dat dus ondersteunen. En dat hoop ik dus ook vanuit onze regering, onze overheid. Want ik snap dat het voor natuurbeheer alleen moeilijk is.
3: En daar hoort dan daarna ook een kopje koffie bij, vindt u?
8: Ja, het is wel zo gezellig dat je af en toe eventjes zit en even ontmoet. En ook rustig kunt genieten van het mooie zijn hier.
1: Nou, zo is het ook een keer. Het verslag was van Hilde Verwij.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: All That She Wants van Ace of Base. En daarvoor, ja, de warme dromen van Alex Warren. Fever Dream.
1: Steeds meer kerken in Nederland staan leeg. Minder mensen gaan naar de diensten. En daarom kunnen parochies en kerkelijke gemeenten het onderhoud van de gebouwen niet meer betalen. Nou, veel kerken krijgen daarom een andere functie.
0: Ja, deze week zie je in de serie Heilige Huisjes hoe kerken een tweede leven krijgen. Verslaggever Han Dijkstra ging op pad.
2: Vandaag beginnen we in Krachenburg. Hier zijn Harmen en Joke Schot-Albers de trotse bewoners van een van de bijzondere herenhuizen in de voormalige katholieke kerk in het dorp.
3: Nou ja, weet je, eigenlijk is het gekke. Ik realiseer het me helemaal niet meer elke dag. Nee, want je woont gewoon hier en je hebt je dingen hier en je dagelijkse dingen doe je. En eigenlijk dat ik de momenten dat ik me echt realiseer dat ik in een kerk woon, dat is vaak als een ander voor het eerst op bezoek komt. En dan hier naar binnen loopt en denkt, oh, wat is het hoog. En kan ik wel bij die keukenkastjes en dat soort dingen. Maar het is niet zo dat ik elke ochtend opsta en denk, oeh, wat woon ik nou toch in een kerk?
2: Veel mensen staan in het begin niet te trappelen om te gaan wonen in een kerk. Vooral als een kerk leeg staat, is het moeilijk om in te schatten wat er allemaal mogelijk is.
3: Nou, wij hebben zelf nog best wel getwijfeld, want het was eerst heel donker. En eigenlijk was ik pas om. Harma zag het al eerder zitten, maar ik was pas om toen ik zag hoe het eruit zag toen hier de muren in de boog werden opengebroken. Want het was dichtgemetseld. En toen ik zag hoeveel licht er binnenkwam, toen dacht ik ja. Nou wil ik er wel serieus over nadenken.
2: De verkoop van de projecten komen er ook maar moeizaam van de grond. De kerken staan soms lang leeg, ruiken muf, zijn donker en het is een enorm grote, hoge ruimte.
3: Als je dan eens bedenkt dat het inderdaad gedeeltelijk mijn werk is om een huis in te richten en te stylen, vond ik het ook lastig om er doorheen te kijken. Dus ik heb uiteindelijk echt een bevriende architect het gevraagd om voor mij toch een tekening te maken. Zo van, joh, wij willen dit graag. Maar ik kom er gewoon zelf even niet uit. Wat zou jij doen? En zij is gewoon met hele leuke ideeën gekomen. En dan zei ze, oh ja, oké, maar zo kunnen we het aanvliegen. Ja.
4: Ja, en als het dan eenmaal staat, dan zullen er ook mensen zijn die zeggen, oh, dit kun je er dus van maken.
3: Ja. Er zijn heel veel mensen hier ook uit het dorp hier binnen geweest. Die zeggen, ja, als ik had geweten dat het zo mooi zou kunnen worden, dan had ik het ook wel willen kopen. Maar ja, die hebben dat niet aangedurfd op dat moment.
2: Ingrid Goes uit Ens is makelaar en houdt zich de laatste jaren veel bezig met de verkoop van de kerkgebouwen. Zo ook de kerk in Marknesse, die 2 maanden geleden te koop kwam.
5: Ja, een kerk verkopen is niet standaard een bieding doen en dan is het klaar. Bij een kerk komen natuurlijk veel meer emotie ook bij kijken. Maar ook medewerking van het kerkbestuur en van de parochianen. Die moeten naar een zorgvuldig proces moeten die ook hun medewerking geven. En ook de bisschop moet toestemming geven door een decreet. En dat is best wel bijzonder om mee te maken. Er zijn mensen die heel veel moeite hebben met de verkoop van een kerk natuurlijk. Want mensen zijn hier gedoopt, communie gedaan, vormsel, huwelijk, uitvaarten. Dat kinderen, vaders en moeders zijn overleden. En dan is dit een hele fijne plek om samen te komen. En ik merk dat ook vroeger dat bepaalde families ontzettend veel geld hebben gegeven om deze kerk mogelijk te maken. En nu wordt het verkocht en dat ze geen grip meer hebben op wat er nu gaat gebeuren. Dus ik voel ook wel een bepaalde zorgplicht om dat daar een goede partij komt. Maar nou ja, uiteindelijk bepaalt natuurlijk de verkoper. En dat is het kerkbestuur en de Emmausparochie. Maar ik vind het ook belangrijk voor de Noordoostpolder dat er iets moois komt.
2: En dat wil de gemeente Noordoostpolder ook. En daarom wordt er tegenwoordig gewerkt met een voorkeursladder.
5: Er is een bepaalde kerkenvisie. En in die kerkenvisie staat ook dat we graag de kerken willen behouden voor maatschappelijke doeleinden. En als dat echt niet lukt, dan kunnen we kijken naar maatschappelijke doeleinden en commercieel. En als daar geen belangstelling voor is, dan is eventueel wonen mogelijk. Maar de intentie is om van deze kerken dat daar iets maatschappelijks in gaat gebeuren.
0: In die volgorde dus. Morgen meer daarover. Zometeen het berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, 4-1 voor België tegen de Verenigde Staten. Ja, en hoe snel werd er al gescoord? Dat hoor je zometeen.

0: Mercy van Raccoon. In de videoclip zitten ze gezellig een potje te kaarten. Ook iets wat je natuurlijk op de camping kunt doen. En dan de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, daar kun je zoveel leuke dingen doen op de camping. Voetballen bijvoorbeeld. Nou, een niveautje hoger op het WK. Voetbal heeft België gewonnen van de Verenigde Staten. Ja, binnen 10 minuten was het al zover. Toen zat de eerste er al in voor België.
2: Het is hier weer België en nu is het wel raak. De vlag blijft naar beneden. Doelpunt Charles de Ketelaere. 1-0. Amerika laat het allemaal gebeuren. Heel zwak is het verdedigen, nog zwakker is het uitverdedigen.
1: Nou, uiteindelijk werd het 4-1 voor de Belgen. Het was een beladen wedstrijd. Veel applaus kwam er toen de Amerikaanse speler Balogun op het veld verscheen. De spits kreeg in een eerdere wedstrijd een rode kaart en was dus geschorst. Maar ja, je hebt het vast wel meegekregen. Mm-hmm. De Amerikaanse president Donald Trump had die schorsing ongedaan gemaakt na een belletje met zijn grote vriend Infantino van de FIFA. Maar goed, het heeft dus niet mogen baten. Ook buurlanden Portugal en Spanje speelden afgelopen nacht. Op de valreep won Spanje met 1-0.
0: Ja, en de coach van Portugal is alweer weg, hè?
1: Die is opgestapt meteen. Ja, ach ja, zo kan dat gaan, ja.
0: Daarom. Het fokken van zeldzame kippen, eenden en andere vogels staat onder druk. Vanwege de vogelgriep gelden ook voor hobbyhouders strenge regels. Die moeten uitbraken voorkomen, maar hebben volgens de hobbyboeren een keerzijde. Als Europa de regels niet versoepelt, blijft er volgens hen geen bijzondere soort meer over.
3: Je ziet wat er gebeurt, dat dus deze hele diversiteit die hier alleen al in, hier loopt, hè, die gaat gewoon helemaal verloren. Dus dan komen we toch weer op straks op dat er in de wereld nog maar 3 rassen zijn. En als je een keer een echte ziekte krijgt, want vogelgriep is een ziekte, maar nog een extremere, dan is het gewoon alles weg.
0: Ja, je moet een beetje diverse soorten.
1: Een beetje afwisseling, ja, nee, zeker. Ja.
0: De Europese regels gelden al voor hobbyhouders met 50 vogels en raken ook boeren in directe omgeving. Oké, dan worden we hobbyhouder met 49 vogels.
1: Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Ja. Nog wat nieuws uit de krant, tenminste de Telegraaf. Dan na jarenlang gebakkelei tussen landelijke en lokale politiek wil de VVD nu toch echt vastleggen dat boa's geen religieuze uitingen mogen dragen, schrijft de Telegraaf. En dat betekent een seculier uniform dus, zonder hoofddoekjes, keppeltjes of kruisjes. Dat waren wat berichten van buiten deze provincie.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De gemeente Almere trekt geld uit voor de renovatie van scholen. Het gaat om 700 miljoen euro. Dat gaat de stad tot 2050 investeren. De oudste scholen zijn het eerst aan de beurt. Het geld is ook bedoeld voor nieuwbouw. Aan de Neckarstraat in de Lelystadse Waterwijk zou gisteravond een steekpartij zijn geweest. Het gebeurde rond 7 uur. De politie doet onderzoek. Volgens een woordvoerder zou iemand bij een woning een stekende beweging hebben gemaakt. Of recht is gestoken is nog onbekend. De verdachte ging er op een fiets vandoor. Atletiekvereniging AV Nop in Emmeloord mag de komende jaren 3 Nederlandse kampioenschappen organiseren. Dat heeft het bestuur van de club bekendgemaakt. Volgend jaar is AV Nop gastheer van het NK Meerkamp voor atleten onder de 18 en onder de 20. Ook worden dan de Open Nederlandse Kampioenschappen para-atletiek gehouden. In 2030 is het aan de beurt aan het ASICS NK Atletiek Senioren Outdoor.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. En ook internationale treinen hadden daar last van. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek. De erfbelasting staat vaak ter discussie en meningen erover zijn verdeeld. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Op het WK voetbal hebben Spanje en België zich geplaatst voor de kwartfinales. Spanje won met 1-0 van Portugal en de Rode Duivels versloegen de Verenigde Staten met 4-1.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt het een prima dag om erop uit te gaan met temperaturen van zo'n 21 tot 23 graden en een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Er staat wel een vrij stevige westenwind. Woensdag wordt het een graad of 22, maar vanaf donderdag gaat de temperatuur verder in de lift. Dan wordt het een graad of 25, vrijdag 27 graden. En in het weekend kan het mogelijk zelfs tropisch warm gaan worden, met op alle dagen daarbij flink wat zonneschijn.
4: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Er is een flitser gemeld op de A27 bij Almere. Vanuit richting Hilversum bij 112,6. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over het zomerfestival in Lelystad.
5: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Kenny Rogers en Dolly Parton hebben ook een kerstplaat gemaakt. Dat is nu nog te vroeg hoor, daarom hoorde je.
1: Nou, vind ik niet hoor. Kun je prima draaien.
0: Christmas without you.
1: Ja hoor, dan doen we die het volgende uur voor je.
0: Alsjeblieft. Ja. Islands in the Stream.
1: Ja, de zomervakantie is begonnen in het noorden van het land. Nou, voor veel kinderen betekent dat toch een paar dagen weg. Nou, niet voor iedereen natuurlijk. In Lelystad wordt daarom het zomerfestival gehouden voor de tweede keer.
0: Ja, kinderen kunnen daar van alles doen. En bij de aftrap in de Zuiderzeewijk waren ook de 6-jarige Lieve en de 13-jarige Tim.
2: Ik ben heel blij dat ik hier gekomen ben en ik ga het vaker doen.
3: Ik doe eigenlijk nooit echt schminken, tattoos of tas maken.
4: De zomervakantie is begonnen, maar voor veel kinderen is dat zonder reizen naar de zon of dure uitjes. Daarom kunnen zij deze zomer in Lelystad Oost tal van activiteiten doen.
3: Eerst heb ik gelasergamed. Daarna ging ik een glittertattoos maken.
2: Er zijn veel mensen en ja, ze zijn heel aardige. En je kan gewoon gratis dingen doen en kijken wat je leuk vindt.
4: Job Fakkeldij, je bent een van de organisatoren van het Zomerfestival. Ja, wat is het Zomerfestival eigenlijk?
5: Zomerfestival is eigenlijk in het verlengde van wat aan naschoolse activiteiten in Lelystad Oost gebeurt. Ja, dan is die zomervakantie er. Dan valt er meteen voor een groot deel van de kinderen een gat. Dus gaan we lekker door, maar dan 4 dagen in de week met die activiteiten.
4: Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door middel van subsidies. En dankzij vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken. Quirijn Valkenet, u bent een van de vrijwilligers hier vandaag op het Zomerfestival. Wat doen jullie eigenlijk vandaag om de kinderen een leuke dag te bezorgen?
6: Wij verzorgen vandaag voor de kinderen, voor het Zomerfestival, de hapjes en de drankjes. De kinderen hier in de wijk, meeste komt uit de armoede. En dan vinden wij het prettig dat hun toch nog een vakantiegevoel hebben.
4: Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig. En dat is een bewuste keuze van de organisatie.
5: Voor kinderen is het gratis. Er zijn heel veel kinderen die het thuis niet zo breed hebben. Je wilt geen drempel opwerpen door daar geld voor te vragen. En het kan ook dankzij subsidies die via de scholen binnenkomen. En daarom kunnen we dat gratis aanbieden. Dan heb je zo laag mogelijke drempel.
4: En dat gevoel delen de kinderen breed uit. Of u nu wel of niet op vakantie gaat.
2: Probeer ik er altijd. Vind je het leuk of niet? Maar ik zou wel komen om te kijken.
1: En dan kun je je lekker uitleven daar. Je hoorde de 13-jarige Tim die dus bij dat zomerfestival in Lelystad was. Tom Rogge maakte het verslag.
7: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Mooie muziekmakers hoor, somber.
1: Prachtig.
2: Ja, ze is maar alleen hoor.
0: Nou, nee, ze doet niet alle instrumentale dingen
2: nee,
0: erbij natuurlijk.
2: Nee, maar hè? Zingen kan hij als de beste. Hij doet ook somber en zijn nieuwe single dus. Zometeen, wat we gisteravond misschien hebben gemist op Radio en TV.
0: Ja, en met het oog op morgen was schrijfster Connie Polman. Zij krijgt de Constantijn Huygensprijs. En daar vertelt ze over.

0: Mike en de Mechanics op Flevoland en Over My Shoulder. Wat heb je gisteravond misschien gemist op radio en tv?
1: En Nieuwsuur had een interview met Reza Pahlavi, de zoon van de Shah van Iran. Al jaren leeft hij in ballingschap in de Verenigde Staten en stelt hij zich op als leider van de oppositie tegen het Iraanse regime. Pahlavi sprak gisteren in Den Haag met meerdere Tweede Kamerleden en hij deed dat naar eigen zeggen om de miljoenen Iraniërs die onder het Iraanse regime gebukt gaan een stem te geven.
2: I'm here to be a voice for millions of Iranians who have been held in captivity by a regime for 47 years. 40,000 of them were killed brutally in a massacre on January 8th and 9th of this year.
1: Hij zegt dat 40.000 Iraniërs door het regime zijn vermoord op 8 en 9 januari van dit jaar. Dat was bij het neerslaan van protesten. Er was ook kritiek op het bezoek van Pahlavi. Zijn vader, de Shah van Iran, was een dictator die het land met harde hand regeerde tot de Islamitische Revolutie in 1979 hem verdreef. En Pahlavi heeft nooit openlijk afstand genomen van de daden van zijn vader. Maar hij zegt zelf vrijheid te willen voor het Iraanse volk en niet uit te zijn op macht.
2: Let me be very clear that this is not an ambition for power or personal gain. I'm doing everything that I can to be a voice for my people, and they are relying on me and counting on me to do the best job I can to help them achieve that freedom and to be their voice internationally.
0: Schrijfster Connie Palme krijgt in januari de Constantijn Huygensprijs. Palme schreef onder meer de romans De Wetten, De Vriendschap en ook Jij Zegt Het. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. En met het oog op morgen zei Palmen dat ze blij is met die erkenning.
3: Ik heb inderdaad altijd gezegd dat schrijven is mijn huwelijk met de wereld. Ik trek me eigenlijk heel lang terug uit die wereld. Ik heb anders niet zoveel te bieden. Ik trek me heel lang terug en ik denk. En eigenlijk is het resultaat van dat denken komt in die literaire werken terecht. Dat is eigenlijk wat ik te geven heb. Ik zou ook niet schrijven als het niet

0: is Flevoland?
1: Eerst heb ik gelezen eend. Daarna ging ik een glittertattoos maken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik kom puur voor de natuur.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Eigenlijk is het gekke, ik realiseer het me helemaal niet meer elke dag. De momenten dat ik me echt realiseer dat ik in een kerk woon, dat is vaak als een ander voor het eerst op bezoek komt. En dan hier naar binnen loopt en oh, wat is het hoog.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik vind het jammer. Ik vind het ook niet kunnen.

0: afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Auto in brand bij ongeluk tussen de Vaart en Almere stad. En politie onderzoekt steekpartij in de waterwijk van Lelystad. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
5: Levi van Eck met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
6: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
5: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekhaksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
7: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit.
5: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Was bij jou het licht nog aan om voetbal te kijken, zo diep in de nacht?
8: Ik heb de tweede helft gekeken.
4: Tweede helft nog?
8: Ja.
4: Oh, oké. Okay.
8: Ze hebben wel humor, hè, die Belgen. Knipt er een het licht uit in het Witte Huis. Fantastisch. Je kunt lekker doorrijden op de wegen. Er is alleen een flitser gemeld op de A27 bij Almere. Ja, vanuit de richting Hilversum en naar Hilversum toe. Tenminste, zo staat het hier op mijn scherm. Dat is bij hectometerpaal 112,6. Dat is dan Almere richting Hilversum. En de andere kant op bij hectometerpaal 115. Dus even opletten daar op je snelheid. Wat gaan we zo meteen doen in het nieuws? Ja, toch wel teleurgestelde reactie op het besluit van Staatsbosbeheer om alle buitencentra in natuurgebieden te sluiten.
4: En we nemen een kijkje in Krachenburg, waar in de oude katholieke kerken huizen zijn gemaakt.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
16: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mens-en-relatie.nl.
11: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Ze zong over Gabriella, de damesgroep Cat's Eye, met een hitje van vorig jaar.
1: Staatsbosbeheer sluit alle buitencentra in het land, waaronder ook het centrum Almeerderhout en Oostvaardersplassen.
0: Dat is spijtig, zeggen natuurliefhebbers.
2: Ja, ik vind het ook verschrikkelijk jammer. En dit is toch superleuk om hier in de buurt te hebben. En dan denk je, ja, allemaal waarom moeten dicht?
1: Wat vindt u ervan dat dit achter u gaat sluiten?
3: Ja, op zich maakt het mij niet zoveel uit. Ik kom er eigenlijk nooit. Toevallig ben ik de verleden week een keer binnen geweest, omdat ik weet dat er een zee aan het staat. Maar voor de rest maakt het mij niet zo heel veel uit.
4: Ja, ik vind het jammer. Ik vind het ook niet kunnen.
1: Want, wat bedoelt u daarmee?
4: Nou, ik vind dat we in Nederland sowieso moeite hebben om natuur een goede plek te geven. En door dit soort centra te sluiten, gaat dat helemaal wel verloren eigenlijk, hè? Het educatieve, dat is, komt niet meer voor, geloof ik.
1: Waarom kwam u speciaal vandaag?
3: Ja, ik kom puur voor de natuur.
1: Wat hebt u vandaag gespot?
3: Ik heb de vos gezien, de zeearend, kasarkas, hekrunderen, herten, de koningpaarden, het hele rattenplan eigenlijk wat hier rondloopt. Heb ik hier toch wel redelijk kunnen spotten vandaag.
1: Als de plannen van Staatsbosbeheer doorgaan, gaat dit buitencentrum per 1 januari sluiten. We staan nu hier bij buitencentrum Oostvaardersplassen aan de andere kant van de plas. En dat is het goede nieuws. Blijft natuurbelevingscentrum de Oostvaarders wel open?
5: Blijft deze wel open? Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is in ieder geval een mooi ding.
1: Dat wist u nog niet?
5: Nee, dat wist ik niet. Nee, want ik had wel gezien, volgens mij die bij de Kemphaan of zo. En hier aan de overkant in Lelystad ook sluit. In de Sallandse Heuvelrug. En nog wat van die toch ook wel grote locaties.
1: Nu is het goede nieuws dat deze nog wel open blijft. Wat vindt u daarvan?
6: Daar ben ik wel blij mee. Ja, nee, we hebben er heerlijk gezeten. Heerlijk gegeten en lekkere vlamkoeken. Dus ja, prima.
7: Die natuur, wees er zuinig op. Hè. Laten we zo blij zijn dat we die hebben. En laten we dat dus ondersteunen. En dat hoop ik dus ook vanuit onze regering, onze overheid. Want ik snap dat het voor natuurbeheer alleen moeilijk is.
1: En daar hoort dan daarna ook een kopje koffie bij, vindt u?
7: Ja, het is wel zo gezellig dat je af en toe eventjes zit en even ontmoet. En ook rustig kunt genieten van het mooie zijn hier.
1: Nou, zo is het. Het verslag was van Hilde Verwij.

0: Drive Safe, het advies van Miles Smith en Niall Horan.
1: Het is 13 minuten over 7. We gaan eens naar het weer met Johnny Willems. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, kunnen we ons opmaken toch voor weer wat warmer of misschien zelfs wel hete dagen?
2: Ja, warm zeker. Snikheet gaat het niet worden. Niet zo heet als dat het een goede 2 weken geleden was. Maar wel echt weer volop zomer. Maar dat is nu nog niet zover. Tenminste, het is best wel warm buiten hoor. Het is buiten al een graad of 18. Maar er zijn wel vrij veel wolken vanochtend. Heel lokaal kan er zelfs een spatje regen uitvallen. Temperatuur afhankelijk nog onder de 20 graden. Vanmiddag gaan we wel naar 22 tot 24 graden. Komt de zon er iets vaker bij. Staat een matige tot vrij krachtige westenwind.
1: Juist. En wat overheerst, de zon of de bewolking?
2: Nou, vanochtend denk ik de bewolking. En vanmiddag zal er ook soms de zon wel overheersen. Maar ja, vandaag is dus nog een dag met tamelijk veel bewolking. En geldt eigenlijk ook wel voor morgen. Morgen start met veel wolken. En ook later op de dag weer wat meer zon. Opnieuw een graad of 23. Maar het zonnige zomerweer komt er dus aan. Ja, dat begint eigenlijk donderdag. Dus donderdag naar 25 graden. En dan komt er nog een paar graden bij de dagen daarna.
1: Ja, en waar komen we dan op uit?
2: Nou, in het weekend verwacht ik ongeveer 28 graden. Dus dat is echt wel zomers, maar niet snikheet. En ook in de nachten valt het mee. Dus eind deze week en ook in het weekend minima van 15 of 16 graden. Koud is dat natuurlijk niet. Maar dat zijn niet die plaknachten van 20 plus die we hebben gehad in juni.
1: Nee, dat is wel fijn. En durf je ook wat te zeggen over wat er na het weekend gebeurt? Of is dat nog een beetje te ver weg?
2: Nou, de eerste dagen houdt het een beetje aan. Dus een graad of 27 met veel zon. Eind volgende week neemt die buienkans wat toe. Maar die wordt nog steeds niet heel groot. Dus ja, de neerslag is de komende 2 weken is het heel weinig.
1: Oké, Johnny, dankjewel. Gaan we door met het nieuws. Steeds meer kerken in Nederland staan leeg. Minder mensen gaan naar de diensten. En ja, daarom kunnen parochies en kerkelijke gemeenten het onderhoud van de gebouwen niet meer betalen. Veel kerken krijgen dan ook een andere functie.
0: Deze week hoor en zie je in de serie Heilige Huisjes hoe kerken een tweede leven krijgen. Verslaggever Han Dijkstra ging op pad.
3: Vandaag beginnen we in Krachenburg. Hier zijn Harmen en Joke Schot-Albers de trotse bewoners van een van de bijzondere herenhuizen in de voormalige katholieke kerk in het dorp.
4: Nou ja, weet je, eigenlijk is het gekke. Ik realiseer het me helemaal niet meer elke dag. Nee, want je woont gewoon hier en je hebt je dingen hier en je dagelijkse dingen doe je. En eigenlijk, dat ik de momenten dat ik me echt realiseer dat ik in een kerk woon, dat is vaak als een ander voor het eerst op bezoek komt. En dan hier naar binnen loopt en denkt, oh, wat is het hoog. En kan ik wel bij die keukenkastjes en dat soort dingen. Maar het is niet zo dat ik elke ochtend opsta en denk, oeh, wat woon ik nou toch in een kerk?
3: Veel mensen staan in het begin niet te trappelen om te gaan wonen in een kerk. Vooral als een kerk leeg staat, is het moeilijk om in te schatten wat er allemaal mogelijk is.
4: Nou, wij hebben zelf nog best wel getwijfeld, want het was eerst heel donker. En eigenlijk was ik pas om. Harma zag het al eerder zitten, maar ik was pas om toen ik zag hoe het eruit zag toen hier de muren in de boog werden opengebroken. Want het was dichtgemetseld. En toen ik zag hoeveel licht er binnenkwam, toen dacht ik ja. Nou wil ik er wel serieus over nadenken.
3: De verkoop van de projecten komen er ook maar moeizaam van de grond. De kerken staan soms lang leeg, ruiken muf, zijn donker en het is een enorm grote, hoge ruimte.
4: Als je dan eens bedenkt dat het inderdaad gedeeltelijk mijn werk is om een huis in te richten en te stylen, vond ik het ook lastig om er doorheen te kijken. Dus ik heb uiteindelijk echt een bevriende architect het gevraagd om voor mij toch een tekening te maken. Zo van, joh, wij willen dit graag. Maar ik kom er gewoon zelf even niet uit. Wat zou jij doen? En zij is gewoon met hele leuke ideeën gekomen. En dan zie je, oh ja, oké, maar zo kunnen we het aanvliegen. Ja.
5: Ja. En als het dan eenmaal staat, dan zullen er ook mensen zijn die zeggen, oh, dit kun je er dus van maken.
4: Ja. Er zijn heel veel mensen hier ook uit het dorp hier binnen geweest. Die zeggen, ja, als ik had geweten dat het zo mooi zou kunnen worden, dan had ik het ook wel willen kopen. Maar ja, die hebben dat niet aangedurfd op dat moment.
3: Ingrid Goes uit Ens is makelaar en houdt zich de laatste jaren veel bezig met de verkoop van de kerkgebouwen. Zo ook de kerk in Marknesse, die 2 maanden geleden te koop kwam.
6: Ja, een kerk verkopen is niet standaard een bieding doen en dan is het klaar. Bij een kerk komen natuurlijk veel meer emotie ook bij kijken. Maar ook medewerking van het kerkbestuur en van de parochianen. Die moeten naar een zorgvuldig proces moeten die ook hun medewerking geven. En ook de bisschop moet toestemming geven door een decreet. En dat is best wel bijzonder om mee te maken. Er zijn mensen die heel veel moeite hebben met de verkoop van een kerk natuurlijk. Want mensen zijn hier gedoopt, communie gedaan, vormsel, huwelijk, uitvaarten. Dat kinderen, vaders en moeders zijn overleden. En dan is dit een hele fijne plek om samen te komen. En ik merk dat ook vroeger dat bepaalde families ontzettend veel geld hebben gegeven om deze kerk mogelijk te maken. En nu wordt het verkocht en dat ze geen grip meer hebben op wat er nu gaat gebeuren. Dus ik voel ook wel een bepaalde zorgplicht om dat daar een goede partij komt. Maar nou ja, uiteindelijk bepaalt natuurlijk de verkoper. En dat is de, ja, het kerkbestuur en de Emmausparochie. Maar ik vind het ook belangrijk voor de Noordoostpolder dat er iets moois komt.
3: En dat wil de gemeente Noordoostpolder ook. En daarom wordt er tegenwoordig gewerkt met een voorkeursladder.
6: Er is een bepaalde kerkenvisie. En in die kerkenvisie staat ook dat we graag de kerken willen behouden voor maatschappelijke doeleinden. En als dat echt niet lukt, dan kunnen we kijken naar maatschappelijke doeleinden en commercieel. En als dat niet, als daar geen belangstelling voor is, dan is eventueel wonen mogelijk. Maar de intentie is om van deze kerken dat daar iets maatschappelijks in gaat gebeuren.
1: Morgen weer een aflevering in onze zomerserie over nieuwe bestemming voor kerken die dus steeds vaker leeg staan.
0: Zometeen de berichten van buiten Flevoland. Gaan we nog even lekker voetballen?
1: Zeker ook. En hoe verdeeld is Nederland over de erfbelasting? Ook daar krijg je zometeen antwoord op.
0: Eerst de Pointer Sisters en He's So Shine.

0: Pointer Sisters of Flevoland. En He's So Shy. We gaan even kijken naar de berichten van buiten Flevoland. We beginnen natuurlijk op het WK.
1: Ja, zeker. Op het WK-voetbal heeft België gewonnen van de Verenigde Staten. Binnen 10 minuten zat de eerste er al in voor België.
2: In België, en nu is het wel raak. De vlag blijft naar beneden. Doelpunt, Charles de Ketelaere. 1-0. Amerika laat het allemaal gebeuren. Heel zwak is het verdedigen, nog zwakker is het uitverdedigen.
1: Nou, uiteindelijk werd het 4-1 voor de Belgen. Het was een behoorlijk beladen wedstrijd. De Amerikaanse spits Bellingham kreeg in een eerdere wedstrijd een rode kaart. Was dus geschorst. Maar ja, je hebt het vast wel meegekregen, hè? Dat telefoontje van president Trump naar de FIFA, naar zijn grote vriend Infantino. Betekende dat die spits toch mocht spelen. Nou, afgelopen nacht speelde ook...
0: Ik vind het zo schaamteloos. Hoe die man dat
1: dan daar heeft hij geen last van.
0: Nee,
1: totaal niet. Nee hoor, hij zei later ook nog. Dat is toch heel normaal dat ik dat doe. Ik kom op voor mijn spelers.
0: Ja.
1: Dus, goed. Afgelopen nacht speelden ook de buurlanden Portugal en Spanje. Het bleef lang 0-0. En terwijl iedereen al aan een verlenging dacht, maakte Spanje ineens de winnende.
3: Torres, dat is een goed balletje. Is dit hem dan? Dit is hem. Mikel Merino. Schiet Spanje naar de kwartfinale. Dat kan toch niet meer fout?
1: Nee, dat ging ook niet meer fout. Spanje dus door. En dat betekende de laatste WK-wedstrijd voor Cristiano Ronaldo. Maar hij is nog niet over uit of hij ook stopt als international van Portugal. Daar moet hij nog even over nadenken.
0: Hij is ook nog maar 41.
1: Het was wel heel emotioneel voor hem natuurlijk. Ik bedoel, je sluit toch wat af.
0: Ja. Zeker. Nederland lijkt minder verdeeld over de erfbelasting dan verwacht. Blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Dat heeft de meningen onderzocht omdat er de komende jaren meer erfenissen vrijkomen.
4: Aan de ene kant zie je dat een kleine groep van zo'n 12% de erfbelasting wil afschaffen. Daartegenover zie je dat meer dan de helft van de mensen vindt dat erfenissen wel zwaarder zouden mogen worden belast. Dus dat beeld dat de erfbelasting de meest gehate belasting is, klopt deels. Die groep die pleit voor afschaffing die is groter dan bij andere belastingen. Maar goed, tegelijkertijd zie je dus dat een veel grotere groep vindt dat erfenissen juist zwaarder belast zouden mogen worden.
0: Een meerderheid doet geen aangifte omdat hun nalatenschap zo laag is dat die onder de vrijstellingsgrens blijft.
1: Het fokken van zeldzame kippen, eenden, ganzen en andere vogels staat onder druk. Vanwege de vogelgriep gelden er ook voor hobbyhouders strenge regels. Die moeten uitbraken natuurlijk voorkomen. Maar hebben volgens de hobbyboeren een keerzijde. Als Europa de regels niet versoepelt, blijft er volgens hen geen bijzondere soort meer over.
5: Je ziet wat er gebeurt, dat dus deze hele diversiteit die hier alleen al hier loopt, hè, die gaat gewoon helemaal verloren. Dus dan komen we toch weer straks op dat er in de wereld nog maar 3 rassen zijn. En als je een keer een echte ziekte krijgt, want vogelgriep is een ziekte, maar nog een extremere, dan is het gewoon alles weg.
1: Die Europese regels die gelden al voor hobbyhouders met 50 vogels en raken ook boeren in de directe omgeving. Dit is John Mayer, Last Train.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Gun jezelf een Holland-America-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Flevoland met het regionieuws.
6: Bij een ongeluk gisteren in Almere stad is een auto in brand gevlogen. Daarbij is 1 persoon naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat in de wijk tussen de Vaarten. Volgens omstanders reed 1 van de voertuigen over de busbaan. 1 of meerdere inzittenden van die auto zouden na de aanrijding zijn gevlucht. Na een ongeluk vannacht op de A6 is een automobilist naar het ziekenhuis gebracht. Hij belandde met zijn auto op zijn kop in de bosjes. Het ongeluk gebeurde tussen Band en Lemmer. De gemeente Almere trekt geld uit voor de renovatie van scholen. Het gaat om €700 miljoen. Het gaat de stad tot 2050 investeren. De oudste scholen zijn het eerste aan de beurt. Het gaat dus ook bedoeld voor nieuwbouw. De Neckarstraat in de Lelystadse Waterwijk zou gisteravond een steekpartij zijn geweest. Dat gebeurde rond 7 uur. De politie doet onderzoek. Volgens een woordvoerder zou iemand bij een woning een stekende beweging hebben gemaakt. Of recht is gestoken is nog onbekend. De verdachte ging er op de fiets vandoor. Atletiekvereniging AV Nop in Emmeloord mag de komende jaren 3 Nederlandse kampioenschappen organiseren. Dat heeft het bestuur van de club bekendgemaakt. Volgend jaar is AV Nop gastheer van het NK Meerkamp voor atleten onder de 18 en onder de 20. En ook worden dan de Open Nederlandse Kampioenschappen para-atletiek gehouden. In 2030 is het de beurt aan het ASICS NK Atletiek Senioren Outdoor. Meer nieuws op omroefleverland.nl.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd. Ook internationale treinen hadden er last van. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Zo moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt en kunnen ze hier onderzoek doen, omdat in hun eigen land op wetenschap wordt bezuinigd. Op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk van en naar Catania door vulkanische activiteit van de Etna. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. De wind heeft de as richting het vliegveld geblazen.
8: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is er vrij veel bewolking en af en toe zon. In het noorden van de provincie is kans op een spat regen, maar veel stelt het niet voor. Vanmiddag is het droog met een afwisseling van wolken en zon. Bij een matige, vlak aan het water veelal vrij krachtige westenwind worden 22 graden in de Noordoostpolder tot 24 graden in Almere. Vanavond en vannacht is het droog met wolkenvelden en enkele opklaringen. De wind draait van west naar noordwest en neemt af naar zwak. De minima komen komende nacht uit rond 17 graden. Morgen start met veel wolken. In de loop van de dag komt de zon er vaker bij en het kwik stijgt morgenmiddag naar ongeveer 23 graden. De wind is matig van kracht en waait woensdag uit het noordwesten.
5: Het wordt wat drukker op de weg. Vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Dat is tussen naar de Vesting en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. Daar ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. En de andere kant op diezelfde A1, dus in de richting van Amsterdam. Tussen Amersfoort-West en afrit Soest zo'n 7 minuten oponthoud. Kleine 10 minuten op de A28 Zwolle-Utrecht. Dat is tussen Nijkerk en Leusden. Dan een kwartier vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 2 flitsers gemeld, beide op de A27. Almere richting Hilversum 112,6 en Hilversum richting Almere hectometerpaal 115. Dat was alles en zie je zelf een flitser. Kun je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Ja, de zomervakantie is begonnen. Dat betekent misschien wel lekker met de caravan op pad of dagjes uit. Nou, niet voor iedereen. En voor kinderen die denken, ja, hoe kom ik mijn tijd dan door? Nou, er is van alles te doen in Lelystad op het zomerfestival.
9: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: fijne avond. Een klassiekertje op je radio. Ike and Tina Turner en River Deep Mountain High.
1: De zomervakantie is begonnen in het noorden van het land. Nou, voor veel kinderen betekent dat een paar dagen weg. Maar nou, niet voor iedereen. In Lelystad wordt daarom het zomerfestival gehouden voor de tweede keer.
0: Kinderen kunnen daarvan alles doen. Bij de aftrap in de Zuiderzeewijk waren ook de 6-jarige Lieve en de 13-jarige Tim.
2: Ik ben heel blij dat ik hier gekomen ben en ik ga het vaker doen.
3: Ik doe eigenlijk nooit echt schminken, tattoos of tas maken.
4: De zomervakantie is begonnen, maar voor veel kinderen is dat zonder reizen naar de zon of dure uitjes. Daarom kunnen zij deze zomer in Lelystad Oost tal van activiteiten doen.
3: Eerst heb ik gelasergamed. Daarna ging ik een glittertattoos maken.
2: Er zijn veel mensen en ja, ze zijn heel aardige. En je kan gewoon gratis dingen doen en kijken wat je leuk vindt.
4: Job Fakkeldij, je bent een van de organisatoren van het Zomerfestival. Wat is het Zomerfestival eigenlijk?
5: Zomerfestival is eigenlijk in het verlengde van wat aan naschoolse activiteiten in Lelystad Oost gebeurt. Ja, dan is die zomervakantie, hè. En dan valt er meteen voor een groot deel van de kinderen een gat. Dus gaan we lekker door, maar dan 4 dagen in de week met die activiteiten.
4: Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door middel van subsidies. En dankzij vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken. Quirijn Valkenet, u bent een van de vrijwilligers hier vandaag op het Zomerfestival. Wat doen jullie eigenlijk vandaag om de kinderen een leuke dag te bezorgen?
6: Wij verzorgen vandaag voor de kinderen, voor het Zomerfestival, de hapjes en de drankjes. De kinderen hier in de wijk, meeste komt uit de armoede. En dan vinden wij het prettig dat hun toch nog een vakantiegevoel hebben.
4: Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig. En dat is een bewuste keuze van de organisatie.
5: Voor kinderen is het gratis. Er zijn heel veel kinderen die het thuis niet zo breed hebben. Je wilt geen drempel opwerpen door daar geld voor te vragen. En het kan ook dankzij subsidies die via de scholen binnenkomen. En daarom kunnen we dat gratis aanbieden. Dan heb je zo laag mogelijke drempel.
4: En dat gevoel delen de kinderen breed uit. Of u nu wel of niet op vakantie gaat.
2: Probeer ik altijd. Vind je het leuk of niet? Maar ik zou wel komen om te kijken.
1: En wie weet is er wat voor je bij. Dat was de 13-jarige Tim bij het Zomerfestival dus in Lelystad. En Tom Rogge die maakt het verslag.
0: Zometeen, wat je misschien hebt gemist op radio en tv. Wat heb je in de aanbieding, Joline?
1: We hebben het onder andere over de schrijfster Connie Palme. Die krijgt een bijzondere prijs, de Constantijn Huygensprijs. En daar vertelden ze over in

0: een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Oudeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland, elke werkdag.

0: The Shotgun, bezongen door George Ezra hier in Flevoland is wakker. En daarvoor Nathalie Imbruglia, lekker terug in de tijd met Toon. Tijd voor, wat hebben we gemist op radio en tv?
1: De talkshows zijn natuurlijk met zomerstop, maar sommige dingen gaan natuurlijk wel door. Zoals Nieuwsuur, daarin een interview met Reza Pahlavi, de zoon van de Shah van Iran. Al jaren leeft hij in ballingschap in de Verenigde Staten en stelde zich op als leider van de oppositie tegen het Iraanse regime. Pahlavi sprak gisteren in Den Haag met meerdere Tweede Kamerleden. En hij deed dat naar eigen zeggen om de miljoenen Iraniërs die onder het Iraanse regime gebukt gaan een stem te geven.
2: I'm here to be a voice for millions of Iranians who have been held in captivity by a regime for 47 years. 40,000 of them were killed brutally in a massacre on January 8th and 9th of this year.
1: Ja, hij zegt dat 40.000 Iraniërs door het regime zijn vermoord op 8 en 9 januari van dit jaar bij het neerslaan van protesten. Er was ook kritiek op het bezoek van Pahlavi. Zijn vader, de Shah van Iran dus, was een dictator die het land met harde hand regeerde tot de islamitische revolutie in 1979 hem verdreef. Pahlavi heeft nooit openlijk afstand genomen van de daden van zijn vader. Maar hij zegt zelf vrijheid te willen voor het Iraanse volk en niet uit te zijn op macht.
2: Let me be very clear that this is not an ambition for power or personal gain. I'm doing everything that I can to be a voice for my people and they are relying on me and counting on me to do the best job I can to help them achieve that freedom and to be their voice internationally.
0: Gaan we naar de radio. Daar was te horen schrijfster Connie Palme. Die kreeg in januari de Constantijn Huygensprijs. Palme schreef onder meer de romans De Wetten, De Vriendschappen en Jij Zegt Het. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury, en dan volgt er een citaat, het zeldzame talent bezit om scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. En met het oog op morgen zei Palme dat ze blij is met die erkenning.
3: Ik heb inderdaad altijd gezegd dat schrijven is mijn huwelijk met de wereld. Ik trek me eigenlijk heel lang terug uit die wereld. Ik heb anders niet zoveel te bieden. Ik trek me heel lang terug en ik denk. En eigenlijk is het resultaat van dat denken komt in die literaire werken terecht. Dat is eigenlijk wat ik te geven heb. Ik zou ook niet schrijven als het niet voor de wereld was.
0: Naar eigen zeggen heeft Palme altijd geleefd voor het schrijversvak. Alles moet daarvoor wijken.
3: Als het schrijven of sterven is, ja, als het zo hoog gespeeld wordt, dan word je niet daarna zo

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja, daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag.

0: Dit is Flevoland.
1: Eerst heb ik gelasergamed. Daarna ging ik een glittertattoos maken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik kom puur voor de natuur.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Eigenlijk is het gekke, ik realiseer het me helemaal niet meer elke dag. De momenten dat ik me echt realiseer dat ik in een kerk woon, dat is vaak als een ander voor het eerst op bezoek komt. En dan hier naar binnen loopt en oh, is het hoog.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik vind het jammer. Ik vind het ook niet kunnen.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
3: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
2: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Auto in brand bij ongeluk tussen de Vaten Almere Stad. En politie onderzoekt steekpartij Waterwijk Lelystad. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
6: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
8: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
7: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
9: Vanaf een uur of 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
7: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hoe is het op de weg? Kwartiervertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenvesting en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere ben je een kwartier langer onderweg. Ruim 5 minuten oponthoud op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. De A28 dan Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. 5 minuten oponthoud en ruim 10 minuten tijdverlies op de N50 Emmeloord-Zwolle. Dat is tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattermerbroek. De N301 Barneveld-Almere tussen de N705 en de N305. 5 minuten en dat geldt ook voor de N303 Barneveld-Harderwijk tussen Putten-Oost en Ermelo. Dat is alles, 2 flitsers, beide op de A27 bij Almere. De ene richting Hilversum, 112,6. En de andere vanuit Hilversum, naar Almere dus, 115. En ook op de N707 staat een flitser, de Zeewolderdijk. Bij hectometerpaal 4,1. En zie je ook een flitser, kun je hem doorgeven via de app van Flitsmeister.
11: Je zou niet zeggen dat het vakantie is.
10: Nee hoor, er is nog aardig wat drukte inderdaad. Zeker. Zometeen in het nieuws. Teleurgestelde reacties op het besluit van Staatsbosbeheer om alle buitencentra in natuurgebieden te sluiten.
11: En we gaan naar de kerk in Krachenburg. Dat is geen kerk meer, maar er zitten nu huizen in.
12: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
13: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
12: Nog niet helemaal dus.
13: Tja, die administratie. Toevallig tips?
12: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
13: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
12: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig
9: van de Belastingdienst.
14: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
17: Odido. Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al.
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Winehouse en The Rehab. Goedemorgen, het is bijna 8:50.
1: Staatsbosbeheer sluit alle buitencentra in het land, waaronder ook het centrum Almeerderhout en Oostvaardersplassen.
0: Spijtig, zeggen natuurliefhebbers.
2: Ja, ik vind het ook verschrikkelijk jammer. En dit is toch superleuk om hier in de buurt te hebben. En dan denk je, ja, allemaal waarom moeten dicht?
3: Wat vindt u ervan dat dit achter u gaat sluiten?
4: Ja, op zich maakt het mij niet zoveel uit. Ik kom er eigenlijk nooit. Toevallig ben ik de verleden week een keer binnen geweest, omdat ik weet dat er een zee aan het staat. Maar voor de rest maakt het mij niet zo heel veel uit.
5: Ja, ik vind het jammer. Ik vind het ook niet kunnen.
3: Want, wat bedoelt u daarmee?
5: Nou, ik vind dat we in Nederland sowieso moeite hebben om natuur een goede plek te geven. En door dit soort centra te sluiten, gaat dat helemaal wel verloren eigenlijk, hè? Het educatieve, dat is, komt niet meer voor, geloof ik.
3: Waarom kwam u speciaal vandaag?
4: Ja, ik kom puur voor de natuur.
3: Wat hebt u vandaag gespot?
4: Ik heb de vos gezien, de zeearend, kasarkas, hekrunderen, herten, de koningpaarden, het hele rattenplan eigenlijk wat hier rondloopt, heb ik hier toch wel redelijk kunnen spotten vandaag.
3: Als de plannen van Staatsbosbeheer doorgaan, gaat dit buitencentrum per 1 januari sluiten. We staan nu hier bij buitencentrum Oostvaardersplassen aan de andere kant van de plas. En dat is het goede nieuws. Blijft natuurbelevingscentrum De Oostvaarders wel open?
6: Blijft deze wel open? Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is in ieder geval een mooi ding.
3: Dat wist u nog niet?
6: Nee, dat wist ik niet. Nee, want ik had wel gezien, volgens mij die bij de Kemphaan of zo. En hier aan de overkant in Lelystad ook sluit. In de Sallandse Heuvelrug. En nog wat van die toch ook wel grote locaties.
3: Nu is het goede nieuws dat deze nog wel open blijft. Wat vindt u daarvan?
7: Daar ben ik wel blij mee. Nee, we hebben er heerlijk gezeten. Heerlijk gegeten en lekkere vlamkoeken. Dus ja, prima.
8: Die natuur, wees er zuinig op. Hè. Laten we zo blij zijn dat we die hebben. En laten we dat dus ondersteunen. En dat hoop ik dus ook vanuit onze regering, onze overheid. Want ik snap dat het voor natuurbeheer alleen moeilijk is.
3: En daar hoort dan daarna ook een kopje koffie bij, vindt u?
8: Ja, het is wel zo gezellig dat je af en toe eventjes zit en even ontmoet. En ook rustig kunt genieten van het mooie zijn hier.
1: Nou, mooie boodschap van deze meneer. Het verslag was van Hilde Verwij.
0: Hoor ik dat nog goed? Had die man een vlammenkuchen gegeten?
1: Lekker toch?
0: Almere? Ja, ik heb het laatst in de Elzas, waar ze vandaan komen, weer eens gedaan. Maar dan denk ik, ach.
1: Toch ja, je hoeft dus niet zo ver goed, daarvoor. Nee. Het is gewoon veel dichter bij huis, Leo.
0: Ja. Toch maar goedkoop simpel koekje, eigenlijk.
1: Gewoon om de hoek. En dan heb je het al.
0: In ons eigen Almere. Hier is Somje op Flevoland. En straks het weer met Johnny.

0: uit Den Haag. Sommieux, dark before the dawn.
1: We gaan naar het weer. Dat doen we met Johnny Willemsen. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat kunnen wij verwachten aan de temperatuur, aan zon vandaag en de komende dagen?
2: Nou, veel zonneschijn vandaag en morgen zijn er ook nog wel behoorlijk wat wolken. Maar later in de week volop zon. Vandaag dus een mix van wolken en zon. We zijn eigenlijk vrij bewolkt begonnen, maar de opklaringen die beginnen al een beetje te komen. En dat zien we vanmiddag ook. Dus vanmiddag toch een zonnige periode, maar dan ook weer eventjes wat wolken. De temperatuur gaat wat omhoog, 22 tot 24 graden. De hoogste temperatuur in het zuiden van de provincie. En nog wel redelijk wat wind. Ietsje minder wind dan gisteren, maar hij is wel behoorlijk aanwezig. Matig aan het water, soms vrij krachtig uit het westen.
1: Juist. En vannacht? Is het lekker koel?
2: Ja, echt koel niet. Een graad of 17. Niet overdreven warm, maar zeker ook niet koud. Vrij veel bewolking vannacht ook weer. En dat zien we ook morgenochtend dat het nog behoorlijk bewolkt is. En dan morgenmiddag komt de zon weer wat vaker door. Wind is morgen noordwest. Temperatuur in de middag een graad of 23.
1: En daarna, dan wordt het wel wat warmer, toch?
2: Dan wordt het zonniger en warmer inderdaad. Maar ook niet overdreven heet. Dus eind van de week, vrijdag komend weekend ook 27 of 28 graden. 'S Nachts houden we temperaturen van een graad of 15. Dus die extreme hitte van 2 weken geleden, dat krijgen we niet. We krijgen gewoon volop zomerweer met hoge temperaturen. Maar niet verschrikkelijk hoog.
1: Nee, precies. Die 30 gaan we niet halen.
2: Nee, dat verwacht ik in Flevoland niet. In Zuid-Nederland gaat dat wel lukken hoor. In Brabant en Limburg. Maar in het midden van het land waarschijnlijk net niet.
1: Goed zo. Oké, dankjewel Johnny. Steeds meer kerken in Nederland staan leeg. Minder mensen gaan naar de diensten. En daarom kunnen parochies en kerkelijke gemeenten het onderhoud van de gebouwen niet meer betalen. Veel kerken krijgen daarom een andere functie.
0: Deze week de serie Heilige Huisjes aan de Hooijen. En zie je hoe kerken een tweede leven krijgen. Verslaggever Han Dijkstra gaat op pad.
3: Vandaag beginnen we in Krachenburg. Hier zijn Harmen en Joke Schot-Albers de trotse bewoners van een van de bijzondere herenhuizen in de voormalige katholieke kerk in het dorp.
4: Nou ja, weet je, eigenlijk is het gekke. Ik realiseer het me helemaal niet meer elke dag. Nee, want je woont gewoon hier en je hebt je dingen hier en je dagelijkse dingen doe je. En eigenlijk, dat ik de momenten dat ik me echt realiseer dat ik in een kerk woon, dat is vaak als een ander voor het eerst op bezoek komt. En dan hier naar binnen loopt en denkt, oh, wat is het hoog. En kan ik wel bij die keukenkastjes en dat soort dingen. Maar het is niet zo dat ik elke ochtend opsta en denk, wat woon ik nou toch in een kerk?
3: Veel mensen staan in het begin niet te trappelen om te gaan wonen in een kerk. Vooral als een kerk leeg staat, is het moeilijk om in te schatten wat er allemaal mogelijk is.
4: Nou, wij hebben zelf nog best wel getwijfeld, want het was eerst heel donker. En eigenlijk was ik pas om. Harma zag het al eerder zitten, maar ik was pas om toen ik zag hoe het eruit zag toen hier de muren in de boog werden opengebroken. Want het was dichtgemetseld. En toen ik zag hoeveel licht er binnenkwam, toen dacht ik ja. Nou wil ik er wel serieus over nadenken.
3: De verkoop van de projecten komen er ook maar moeizaam van de grond. De kerken staan soms lang leeg, ruiken muf, zijn donker en het is een enorm grote, hoge ruimte.
4: Als je dan eens bedenkt dat het inderdaad gedeeltelijk mijn werk is om een huis in te richten en te stylen, vond ik het ook lastig om er doorheen te kijken. Dus ik heb uiteindelijk echt een bevriende architect het gevraagd om voor mij toch een tekening te maken. Zo van, joh, wij willen dit graag. Maar ik kom er gewoon zelf even niet uit. Wat zou jij doen? En zij is gewoon met hele leuke ideeën gekomen. En dan zei ze, oh ja, oké, maar zo kunnen we het aanvliegen. Ja. Ja.
5: En als het dan eenmaal staat, dan zullen er ook mensen zijn die zeggen, oh, dit kun je er dus van maken.
4: Ja. Er zijn heel veel mensen hier ook uit het dorp hier binnen geweest. Die zeggen, ja, als ik had geweten dat het zo mooi zou kunnen worden, dan had ik het ook wel willen kopen. Maar ja, die hebben dat niet aangedurfd op dat moment.
3: Ingrid Goes uit Ens is makelaar en houdt zich de laatste jaren veel bezig met de verkoop van de kerkgebouwen. Zo ook de kerk in Marknesse, die 2 maanden geleden te koop kwam.
6: Ja, een kerk verkopen is niet standaard een bieding doen en dan is het klaar. Bij een kerk komen natuurlijk veel meer emotie ook bij kijken. Maar ook medewerking van het kerkbestuur en van de parochianen. Die moeten naar een zorgvuldig proces moeten die ook hun medewerking geven. En ook de bisschop moet toestemming geven door een decreet. En dat is best wel bijzonder om mee te maken. Er zijn mensen die heel veel moeite hebben met de verkoop van een kerk natuurlijk. Want mensen zijn hier gedoopt, communie gedaan, vormsel, huwelijk, uitvaarten. Dat kinderen, vaders en moeders zijn overleden. En dan is dit een hele fijne plek om samen te komen. En ik merk dat ook vroeger dat bepaalde families ontzettend veel geld hebben gegeven om deze kerk mogelijk te maken. En nu wordt het verkocht. En dat ze geen grip meer hebben op wat er nu gaat gebeuren. Dus ik voel ook wel een bepaalde zorgplicht op me dat daar een goede partij komt. Maar nou ja, uiteindelijk bepaalt natuurlijk de verkoper. En dat is de, ja, het kerkbestuur en de Emmausparochie. Maar ik vind het ook belangrijk voor de Noordoostpolder dat er iets moois komt.
3: En dat wil de gemeente Noordoostpolder ook. En daarom wordt er tegenwoordig gewerkt met een voorkeursladder.
6: Er is een bepaalde kerkenvisie. En in die kerkenvisie staat ook dat we graag de kerken willen behouden voor maatschappelijke doeleinden. En als dat echt niet lukt, dan kunnen we kijken naar maatschappelijke doeleinden en commercieel. En als dat niet, als daar geen belangstelling voor is, dan is eventueel wonen mogelijk. Maar de intentie is om van deze kerken dat daar iets maatschappelijks in gaat gebeuren.
1: Morgen weer een nieuwe aflevering in onze zomerserie Heilige Huisjes.
0: Hagelen.
1: En zometeen dan hebben we het over wat zaken van buiten deze provincie. Ja, het is over en uit voor Amerika. De Belgen, die hebben ze eruit geknikkerd. Ah, oh, gerechtigheid is er toch nog wel, hoor. Daar kan Trump niks aan veranderen. En Infantino met zijn hele FIFA bij elkaar ook niet. Dat is toch lekker, die Belgen. Ik vind het geweldig. Ik heb hem al wat verder uit het hoofd geleerd, het Belgisch volkslied.
0: Oh.
1: We kunnen hem straks wel even samen inzetten. Zullen we dat doen?
0: Ja, neem hem maar mee.
1: Nee, ik ga het toch niet doen. Ik wil hem wel oplezen. Oh, maar zingen, ja. Dat ga ik jou thuis ga ik jou niet aandoen. Want laten we houden je er graag bij op deze dinsdagochtend. Dit is Madonna.

0: dan anders aan Material World. De berichten van buiten. Je zat met je volkslied. Dit zou het moeten zijn. La Brabanson.
1: Zeker, zo heet hij.
0: Ja.
1: Eerst was er een Franse versie, toen een Nederlandse. Er kwam ook nog een Duitse.
0: Tuurlijk, voor Eupenman Malmedy. Ben je nog doorheen gereden, zie alle plaatsnamen in Duits. Maar vertel, de Belgen.
1: Nou ja, het brengt ons natuurlijk op het voetbal, het WK. Donald Trump, ja, die kan bellen met de FIFA wat hij wil. Amerika is uitgeschakeld op dat WK-voetbal. België was vannacht heer en meester in Seattle. De Belgen wonnen met 4-1 en dat wilde deze commentator weten ook.
2: Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1 tegen 4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit.
1: Geweldig. Ja, ja, die Belgen. Fantastisch. De wedstrijd was natuurlijk beladen omdat die Amerikaanse spits Balogun na een eerdere rode kaart dankzij president Trump toch nog mocht meespelen. En daarom schreef de Belgische voetbalbond op social media: draait dit maar eens terug. Nou, de Belgische spits Lukaku die leek na een doelpunt het dansje van Donald Trump te imiteren. Ja, geweldig. België is dus door en dat betekent groot feest bij onze buren.
3: Ik denk de wraak die we moesten nemen ten opzichte van Tup en Infantino, dat we die echt wel genomen hebben.
4: Zoiets als karma, van huppakee, kom aan. We gaan het even goed maken en we gaan antwoord geven op het veld.
3: We hebben ze van de eerste minuut bij de keel gegrepen en we hebben het nooit meer weggegeven.
5: Jawel, kwartfinale.
1: Zo is het. Afgelopen nacht speelden ook buurlanden Portugal en Spanje. En Spanje won met 1-0.
0: Vanavond en morgen komen 32 staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO bijeen in Ankara. Ook de Amerikaanse president Trump is daarbij. Er is een boel te bespreken, want volgens correspondent Kezia Hekster was het een roerig jaar.
6: De Amerikaanse president dreigde Groenland in te nemen van bondgenoot Denemarken. Hij begon zonder enig overleg de Iran-oorlog. En meerdere leiders van NAVO-landen die waren daar niet blij mee, waren daar boos over. En op zijn beurt was Trump daar dan weer woedend over. Die zei, ik kan niet op mijn bondgenoten rekenen. Nou, dat moet vandaag en morgen allemaal gladgestreken worden.
0: Nou, vorig jaar stond de top in het teken van landen die beloofden dat ze 5% uit gaan geven aan defensie.
6: De Amerikaanse president dreigde Groenland in te nemen van
0: Nou, die hebben we al gehad. We moeten deze hebben. Kijken.
6: Amerikaanse
1: Nee, hebben we hem niet?
0: Nou, dat komt wel een andere keer wel.
1: Nou ja, voorafgaand aan die top gebeurde ook nog wel wat, hè?
0: Ja, want er zijn honderden mensen opgepakt in Turkije. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen. Maar mensenrechtenorganisaties zeggen dat critici zo het zwijgen wordt opgelegd. Ja, onder de gearresteerden waren ook journalisten en advocaten.
1: Hmm.
0: Dat was, waren de berichten van buiten Flevoland.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
17: Allsafe!
13: Geeft ruimte? Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Flevoland met het regionieuws.
0: Bij een ongeluk in Almere stad is een auto in brand gevlogen. Daarbij is 1 persoon naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat in de wijk tussen de Vaarten. Volgens omstanders reed een van de voertuigen over de busbaan. Een of meerdere inzittenden van die auto zouden na de aanrijding zijn gevlucht. Na een ongeluk vannacht op de A6 is een automobilist naar het ziekenhuis gebracht. Hij belandde met zijn auto op de kop in de bosjes. Het ongeluk gebeurde tussen Band en Lemmer. Gemeente Almere trekt geld uit voor de renovatie van scholen. Het gaat om 700 miljoen euro. Met dat geld gaat de stad investeren tot het jaar 2050. De oudste scholen zijn het eerst aan de beurt, maar het geld is ook bedoeld voor nieuwbouw. Aan de Neckarstraat in de Lelystadse Waterwijk zou gisteravond een steekpartij zijn geweest. Dat gebeurde rond 7 uur. Politie doet er onderzoek naar. Volgens een woordvoerder zou iemand bij een woning een stekende beweging hebben gemaakt. Of recht is gestoken is nog onbekend. De verdachte ging er op de fiets vandoor. En atletiekvereniging AV Nop in Emmeloord mag de komende jaren 3 Nederlandse kampioenschappen organiseren, heeft het bestuur bekendgemaakt. Volgend jaar is AV Nop gastheer van het NK Meerkamp voor atleten onder de 18 en onder de 20. En ook worden dan de Open Nederlandse kampioenschappen para-atletiek gehouden. In 2030 is het de beurt aan het ASICS NK Atletiek Senioren Outdoor.
17: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker door Iran aangevallen. Het schip voer langs de kust van Oman en zou volgens Iraanse staatsmedia waarschuwingen hebben genegeerd. Er brak brand uit op de tanker, maar niemand raakte gewond. 3 weken na de beursgang wordt SpaceX toegevoegd aan de Nasdaq 100-index. Dat is een lijst met de 100 belangrijkste tech-aandelen. Doorgaans moeten grote bedrijven 3 maanden wachten op toetreding. Cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De Haagse Jekkers is begin deze maand 75 geworden en staat zondag voor het laatst op het podium. Op die dag zal de mini-Harry Jekkers in Madurodam worden geplaatst.
19: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is er vrij veel bewolking en af en toe zon. In het noorden van de provincie is kans op een spat regen, maar veel stelt het niet voor. Vanmiddag is het droog met een afwisseling van wolken en zon. Bij een matige, vlak aan het water veelal vrij krachtige westenwind worden 22 graden in de Noordoostpolder tot 24 graden in Almere. Vanavond en vannacht is het droog met wolkenvelden en enkele opklaringen. De wind draait van west naar noordwest en neemt af naar zwak. De minima komen komende nacht uit rond 17 graden. Morgen start met veel wolken. In de loop van de dag komt de zon er vaker bij en het kwik stijgt morgenmiddag naar ongeveer 23 graden. De wind is matig van kracht en waait woensdag uit het noordwesten.
1: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Je krijgt van mij de vertragingen vanaf 7 minuten. Begin ik op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de West en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Een kleine 10 minuten op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. Dan van de snelweg naar de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Ruim 10 minuten tijdverlies. En een kleine 10 minuten op de N301 Barneveld-Almere tussen Nijkerk en de N704. Op de A27 zijn 2 flitsers gemeld van Almere naar Hilversum. Dat is bij hectometerpaal 112,6 en de andere kant op bij hectometerpaal 115. En er wordt er ook geflitst op de N707, dat is de Zeewolderdijk, bij 4,1. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over de zomervakantie. Ja, als de jeugd nou niet zo heel veel te doen heeft, dan kunnen ze in Lelystad terecht op het zomerfestival.
20: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Nick Kershaw. Het is 8:08. Als je al wakker bent, dan heb je misschien nog geen vakantie. En als je nog lekker ligt te slapen, dan hoor je dit niet. En de kinderen liggen ook nog lekker te slapen. Kun je het voorstellen zo, zo'n vakantietijd?
1: Nou ja, dit klinkt als ga je nog een plaatje in starten eigenlijk.
0: Nee.
1: Oké, nee, we gaan het hebben over het zomerfestival in Lelystad.
0: Hoort ook bij de vakantie.
1: Ja, zeker voor sommige kinderen wel. Want niet alle kinderen gaan natuurlijk op vakantie. Geen dagje weg, geen dagje uit. Dus ja, wat is er dan te beleven? Nou, in Lelystad het zomerfestival. En dat wordt al voor de tweede keer gehouden.
0: De kinderen kunnen daarvan alles doen bij de aftrap in de Zuiderzee. Week waren ook de 8-jarige Lieve en de 13-jarige Tim.
2: Ik ben heel blij dat ik hier gekomen ben en ik ga het vaker doen.
3: Ik doe eigenlijk nooit echt schminken, tattoos of tas maken.
4: De zomervakantie is begonnen, maar voor veel kinderen is dat zonder reizen naar de zon of dure uitjes. Daarom kunnen zij deze zomer in Lelystad Oost tal van activiteiten doen.
3: Eerst heb ik gelasergamed. Daarna ging ik een glittertattoos maken.
2: Er zijn veel mensen en ze zijn heel aardige. En je kan gewoon gratis dingen doen en kijken wat je leuk vindt.
4: Job Fakkeldij, je bent een van de organisatoren van het Zomerfestival. Wat is het Zomerfestival eigenlijk?
5: Zomerfestival is eigenlijk in het verlengde van wat aan naschoolse activiteiten in Lelystad Oost gebeurt. Ja, dan is die zomervakantie er. Dan valt er meteen voor een groot deel van de kinderen een gat. Dus gaan we lekker door, maar dan 4 dagen in de week met die activiteiten.
4: Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door middel van subsidies. En dankzij vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken. Quirijn Valkenet, u bent een van de vrijwilligers hier vandaag op het Zomerfestival. Wat doen jullie eigenlijk vandaag om de kinderen een leuke dag te bezorgen?
6: Wij verzorgen vandaag voor de kinderen, voor het Zomerfestival, de hapjes en de drankjes. De kinderen hier in de wijk, meeste komt uit de armoede. En dan vinden wij het prettig dat hun toch nog een vakantiegevoel hebben.
4: Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig. En dat is een bewuste keuze van de organisatie.
5: Voor kinderen is het gratis. Er zijn heel veel kinderen die het thuis niet zo breed hebben. Je wilt geen drempel opwerpen door daar geld voor te vragen. En het kan ook dankzij subsidies die via de scholen binnenkomen. En daarom kunnen we dat gratis aanbieden. Dan heb je zo laag mogelijke drempel.
4: En dat gevoel delen de kinderen breed uit. Of u nu wel of niet op vakantie gaat.
2: Probeer ik het altijd. Vind je het leuk of niet? Maar ik zou wel komen om te kijken.
1: Zo is het gezellig met elkaar leuke dingen doen. Jorden, de 13-jarige Tim, die dus bij het Zomerfestival in Lelystad was. En Tom Rogge, die maakt het verslag.
0: Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Dan hoor je de stem van Connie Palmer.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: kraakt er zo, jij of ik?
1: Heerlijk op zo'n bootje. Lekker heen en weer. Oh, dat slaapt zo lekker, joh.
0: Ja, het bootje van Of Monsters and Men. En dan wat je gisteravond misschien hebt gemist op de radio, maar eerst de televisie.
1: Ja, we beginnen met Nieuwsuur. Dat sprak met Reza Pahlavi, de zoon van de Sjah van Iran. Al jaren leeft hij in ballingschap in de Verenigde Staten en stelt hij zich op als leider van de oppositie tegen het Iraanse regime. Pahlavi sprak gisteren in Den Haag met meerdere Tweede Kamerleden. Hij deed dat naar eigen zeggen om de miljoenen Iraniërs die onder het Iraanse regime gebukt gaan een stem te geven.
2: I'm here to be a voice for millions of Iranians who have been held in captivity by a regime for 47 years. 40,000 of them were killed brutally in a massacre on January 8th and 9th of this year.
1: Hij zegt dat 40.000 Iraniërs door het regime zijn vermoord op 8 en 9 januari van dit jaar bij het neerslaan van protesten. Er was ook kritiek op het bezoek van Pahlavi. Zijn vader, de Sjah van Iran dus, was een dictator die het land met harde hand regeerde tot de islamitische revolutie in 1979 hem verdreef. Nou, Pahlavi heeft nooit openlijk afstand genomen van de daden van zijn vader, maar hij zegt zelf vrijheid te willen voor het Iraanse volk en niet uit te zijn op macht.
2: Maybe very clear that this is not an ambition for power or personal gain. I'm doing everything that I can to be a voice for my people, and they are relying on me and counting on me to do the best job I can to help them achieve that freedom and to be their voice internationally.
0: Schrijfster Connie Palme kreeg in januari de Constantijn Huygensprijs. Palme schreef onder meer de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. En met het oog op morgen zei Palme dat ze blij is met die erkenning.
3: Ik heb inderdaad altijd gezegd dat schrijven is mijn huwelijk met de wereld. Ik trek me eigenlijk heel lang terug uit die wereld. Ik heb anders niet zoveel te bieden. Ik trek me heel lang terug en ik denk. En eigenlijk is het resultaat van dat denken komt in die literaire werken terecht. Dat is eigenlijk wat ik te geven heb. Ik zou ook niet schrijven als het niet voor de wereld was.
0: Naar eigen zeggen heeft Palme altijd geleefd voor het schrijversvak. Alles moet ervoor wijken.
3: Als het schrijven of sterven is, ja. Als het zo hoog gespeeld wordt, dan word je niet daarnaast ook moeder of wat dan ook. Je doet er niet ook nog een baan naast. Dan is het alles of niets.
4: Het moet volledig
3: het
4: zijn.
3: Is een
4: maar
3: radicale
4: die grote
3: keuze.
4: Maar die grote liefde past daar dan wel
3: die
4: bij
3: past
4: in die radicale
3: wel
4: keuze.
3: Maar nogmaals, ook de grote liefde moet weten dat die met de schrijver trouwt.
0: Ze weet nu dus al dat ze in januari die prijs gaat winnen. Connie Palme was gisteravond op radio. En we hadden ook nog een beetje van de tv.
1: Zeker.
0: Flevoland is wakker. Ik ga nog een uurtje door zo met Muziekland.
1: Ja, en als je nou een verzoekje hebt, zullen we het gaan draaien? Gewoon helemaal, het Belgisch volkslied? Ik zou dat wel heel leuk vinden.
0: Moeten er wel appjes binnenkomen op 0320 28 50 50.
1: Nou, kom maar door met die appjes, echt. Laten we het record vestigen voor die Belgen.

0: Dit is Flevoland.
1: Eerst heb ik gelasergamed. Daarna ging ik glittertattoos maken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik kom puur voor de natuur.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Eigenlijk is het gekke, ik realiseer het me helemaal niet meer elke dag. De momenten dat ik me echt realiseer dat ik in een kerk woon, dat is vaak als een ander voor het eerst op bezoek komt. En dan hier naar binnen loopt en oh, het is het hoog.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik vind het jammer. Ik vind het ook niet kunnen.

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Auto in brand bij ongeluk in Tussen de Vaarten in Almere Stad. Een auto rijdt de bosjes in bij Bands. Meer nieuws in het bulletin van 9:30.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
7: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
6: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
8: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
6: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie files op de A27. Utrecht richting Almere voor de afrit Almere Haven. 4 minuten en de andere kant op voor Lunetten 5. Utrecht Almere ook nog voor Eemnes 4 minuten. En de N305 Dronten Almere voor de aansluiting met de A27. 7 minuten. Alle drukte dus rondom de A27. Geflitst wordt er ook op de A27. Almere Hilversum bij 112,6. En de andere kant op bij 115. En op de Zeewolderdijk ook een flitser. Dat is de N707. Hectometerpaal is 4,1. En straks een liedje voor de Rode Duivels.
9: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
10: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
11: Ik koos wat mij raakte.
10: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
14: Geef aan tafel, geef aan tafel. Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl. Vers. Aan tafel.
17: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaarten.
17: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: Met Leo Schouwenaar.

is klaar. Alex Warren, Passenger heet hij. Er is ook een groep die heet Passenger. Dan moet je goed opletten dat je niet Passenger draait. Passenger, nou ja, laat maar zitten. En begonnen met het goede doel natuurlijk en België. Ja, natuurlijk, na de winst van de Belgen op de Amerikaan is dat terecht dat we die een keer weer draaien uit de jaren 80. En toen al had een van die Henken, want er zitten Henken Henk in die groep, had al bedacht dat Amerika betreft dat land bestaat niet echt. Achteraf een heel historische zin natuurlijk. Zo begonnen we dus deze aflevering van Flevoland Muziekland. Ik heb ook altijd een plaatje met een knipoog naar de actualiteit. Ik ga een man draaien, die noemde zich Harry Klorkenstein. Dat is natuurlijk Harry Jekkers, dat weet je. En die krijgt een standbeeldje in Maduro.

Ja, met de Tour de France op het netvlies moet je natuurlijk ook af en toe een Franstalig plaatje draaien. En dat kan natuurlijk Pour un Vleugd. Je hoorde Michel Delpech en daarvoor Harry Klorkenstein, de schuilnaam van Harry Jekkers. En Harry Jekkers die krijgt een standbeeldje dus, daarom had ik hem gedraaid. Een standbeeldje, moet ik zeggen, ja, in Madurodam. En dat gaat zondag gebeuren. Kiek de Kiekendief is op stap geweest en heeft een foto genomen bij het kaartcentrum. Dat is vlakbij Vliegveld Lelystad. En in dat kaartcentrum, daar zijn zo te zien op deze foto de kleintjes aan de beurt. Dus ik zie wat kleine kinderen op kleine kaarts. Die doen daar hun ronde over het asfalt. En voor de veiligheid is alles afgezet met, ja, niet met stroombalen, maar met blokken rood en wit. Om en om. En dan denk je, zou dat overal hetzelfde zijn? Ga maar eens zitten puzzelen. Rechts van het midden zie je ook een commentaarpositie. Met geluidsboxen aan een grote paal. Ja, de tijd wordt bijgehouden. Bossages. Staat de meneer voor de veiligheid in de hesje. Staat ook nog linksonder op de foto te kijken. Kortom, er is van alles. Wat kan gebeuren? Wat veranderd kan zijn door Kiek de Kiekendief? Zie jij het verschil? Dan mag je het doorgeven natuurlijk via omroefleveland.nl/kiek. Maar je mag ook bellen natuurlijk. 0320-28-50-50. 0320-28-50-50. Doe dat dan wel voor 11 uur. Want daarna

0: is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het bierfestival bij de Burg van Kuieren gaat niet door. Er zijn te weinig deelnemers, zo meldt de organisatie in een persbericht. Het bierfestival zou dit weekend plaatsvinden. Er was gerekend op 200 brouwers, maar er hadden zich maar 50 gemeld. Bij een ongeluk in Almere stad is een auto in de brand gevlogen. Daarbij is één persoon naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat in de wijk tussen de Vaarten. Volgens omstanders reed één van de voertuigen over de busbaan. Een of meerdere inzittenden van die auto zouden na de aanrijding zijn gevlucht. Na een ongeluk vannacht op de A6 is een automobilist naar het ziekenhuis gebracht. Hij belandde met zijn auto op de kop in de bosjes. Het ongeluk gebeurde tussen Band en Lemmer.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker door Iran aangevallen. Het schip voer langs de kust van Oman en zou volgens Iraanse staatsmedia waarschuwingen hebben genegeerd. Er brak brand uit op de tanker, maar niemand raakte gewond. 3 weken na de beursgang wordt SpaceX toegevoegd aan de Nasdaq 100-index. Dat is een lijst met de 100 belangrijkste tech-aandelen. Doorgaans moeten grote bedrijven 3 maanden wachten op toetreding. Cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De Haagse Jekkers is begin deze maand 75 geworden en staat zondag voor het laatst op het podium. Op die dag zal de mini Harry Jekkers in Madurodam worden geplaatst.
7: Dankjewel, Levi van Eck.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is er vrij veel bewolking en af en toe zon. In het noorden van de provincie is kans op een spat regen, maar veel stelt het niet voor. Vanmiddag is het droog met een afwisseling van wolken en zon. Bij een matige, vlak aan het water veelal vrij krachtige westenwind worden 22 graden in de Noordoostpolder tot 24 graden in Almere. Vanavond en vannacht is het droog met wolkenvelden en enkele opklaringen. De wind draait van west naar noordwest en neemt af naar zwak. De minima komen komende nacht uit rond 17 graden. Morgen start met veel wolken. In de loop van de dag komt de zon er vaker bij en het kwik stijgt morgenmiddag naar ongeveer 23 graden. De wind is matig van kracht en waait woensdag uit het noordwesten.
7: Dankjewel, Johnny Wilmsen van Weerplaza. Flitsers op de A27 Almere Hilversum bij 112,6. Ook een flitser op de A27 Almere richting Hilversum bij 115. De Zeewolderdijk bij Zeewolde. Hectometerpaal 4,1. Zie je nog een flitser? Nou, die mag je doorgeven natuurlijk via de app van Flits. Zometeen een van de leukste van Ed Sheeran.
10: Goedemorgen.
11: Flevoland Muziekland.
10: Met Leo Schouwenaar.

0: Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond
1: bij mij. Alle grote hits hoor je hier. Dit is Flevoland Muziekland.

New Wave, Sonny en Cher. Verzoekje binnengekomen van een Almeerse België-fan, Tom. En die zegt, ja, tuurlijk, draaien. De Brabantson. Belgisch volkslied voor de Rode Duivels.

0: De Brabanson, Belgisch volkslied. En dat draaien we natuurlijk.
1: Flevoland, Muziekland.
0: Omdat die Belgen...
1: Terug naar...
0: Hebben gewonnen van de Amerikanen. Ja, ze gaan van het ene rubriekje naar het andere, want dit is ook leuk natuurlijk. De Nederlandse hitlijst van toen gaat terug naar precies dezelfde week, week 28, maar dan naar 1983. Over een uur draait Arnoud Pleket in Flevoland Muziekland ook één uit die lijst. Hij draait de nummer 2 en ik draai de nummer 1.
1: Flevoland Muziekland, terug naar
0: 1983, de Paadjes.

nieuwe single van Somber en My Body Isn't Ready. En daarvoor de nummer 1 uit de hitlijsten van toen. We gingen terug naar dezelfde week, maar dan in 1983. En daar stonden op nummer 1 de Star Sisters van het project Stars on 45. Maar dat was natuurlijk gewoon eigenlijk Patricia Pai met de zus en met de moeder. Kiek de Kiekendief die is op stap geweest en heeft een foto genomen van de kartbaan in Lelystad. En daar is jong talent bezig op het moment dat de foto werd genomen. Om de kaartbaan heen, om het asfalt heen, staat voor de veiligheid staan geen stroopballen, maar rood-witte blokken gebruiken ze daar tegenwoordig voor, die je als Lego-steentjes in elkaar kunt zetten. Ja, er is ook een commentaarpositie, maar er staat niemand te praten. Geluidsboxen op een paal. Een steward die de wacht houdt. De tijd die wordt bijgehouden. Ja, en als je het verschil ziet tussen de linker- en de rechterfoto, dan mag je dat doorgeven op omroepflevoland.nl/kiek. En je mag het ook doen via 0320 28 50 50. Je hebt nog een uur en 10 minuten. Want om 11 uur dan sluiten we de lijn en dan maken we bekend wat het is, wat het verschil is tussen de linker- en de rechterfoto. En uit de goede inzendingen kiezen dan een aantal mensen in de loop van de dag. Die mogen dan draaien aan het Rad van Fortuin. Ik heb er nog twee voor je. Eentje voor de dorstige mensen onder ons. Straks tegen de reclame aan hoor je Baco in Monaco van Farid de Litz. Maar eerst nog die grote hit uit Duitsland. Die we zelfs allemaal moeten opblazen. Maar Nena, die kon het

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Eerst heb ik gelasergamed. Daarna ging ik een glittertattoos maken.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, ik kom puur voor de natuur.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Eigenlijk is het gekke, ik realiseer het me helemaal niet meer elke dag. De momenten dat ik me echt realiseer dat ik in een kerk woon, dat is vaak als een ander voor het eerst op bezoek komt. En dan hier naar binnen loopt en nu, oh, wat is het hoog.
1: Dit is Flevoland.
5: Ja, ik vind het jammer. Ik vind het ook

0: advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of
3: dit is het nieuws op Urk FM.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Urk FM hou.

0: op RUC FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

regiert, der Herr des Hasses.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.
2: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: op RUC FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Ulrike Vem.

0: Tikkertje. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n

0: 2400 kilometer lang. En er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af.

Volgens UNESCO is het RIF de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

duisternis.

0: Brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de zes van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde.

0: Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Flevoland trekt de wildernis in. Op woensdag 15 juli gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live woensdag 15 juli van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

0: It's Snap.
1: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur.